0: Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het weer dan nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten ook kans op onweer met mogelijk veel regen, tot 30 liter per vierkante meter. En minimaal vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij CyparXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CyparXL. Love to see you shine.
7: Classics. Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. Classics.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal mediakanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
7: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
6: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigt een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
8: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan. Dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
6: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 1 Classics live.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
3: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
2: Ah ja?
3: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
4: Classics. Radio 1.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
6: Classics. Radio 1.
7: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake gisteravond.
8: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
7: In Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog 2 andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voerde de boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
9: It is an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
7: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer. En minima de komende uren rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio 1.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij CyparXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CyparXL.
5: Love to see you shine.
6: Classics.
7: Radio 1.
8: Mama's in the kitchen picking up a pie. Daddy's in the backyard. Get a job, son, you know you ought to try. I packed up my bag, I headed down the road. I got me a...

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Classics. Radio 1.
7: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en hoe de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
8: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
7: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts €4. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, €3 of €1. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
9: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
7: En voetbal, Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum en oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maximaal tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet...

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
3: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you
4: shine. Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
5: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
4: Ah ja?
5: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Verenigde Staten helpen voorlopig geen schepen meer om door de Straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Trump pauzeert die operatie die nog maar 3 dagen geleden aangekondigd was. Hij zegt dat hij nu eerst wil nagaan of er een akkoord mogelijk is met Iran over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Hij zag een heropening van de Straat van Hormuz ook al als de volgende stap, omdat die doorgang cruciaal is voor de wereldeconomie.
9: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers.
8: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voorminister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij gisteravond in Ter Zake.
10: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
8: Sport Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het won in de terugwedstrijd met 1-0 tegen Atletico Madrid en de heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal mag naar de finale dus en dat was al 20 jaar geleden. Het is ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Coach Mikel Arteta is dan ook trots.
11: Today is an incredible night. We made history again together. And I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
8: Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die halve finale is vanavond. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Classics. Radio 1.

0: energiewijs ondernemen, start bij Enwise. Enwise.be.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. De OCMW's vragen extra geld aan de federale overheid. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Die operatie wordt gepauzeerd omdat de VS en Iran zeer dicht zouden staan bij een deal. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat betekent dat nu?
6: Dat fameuze Project Freedom, 2 dagen nadat Trump dat heeft gelanceerd, alweer wordt stilgezet. Volgens Trump zitten de onderhandelingen tussen de VS en Iran in een cruciale fase en dus worden er even geen schepen begeleid of beschermd als ze door die straat varen. En dat is opmerkelijk, want nog geen 3 uur daarvoor heeft de buitenlandminister Marco Rubio nog uitleg gegeven over die operatie.
7: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that.
6: Dus als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zei Rubio.
5: Maar nu dus die pauze, is er zicht op een akkoord dan?
6: Volgens Trump wel. Hij schrijft dat dat project Vrijheid, dat hij dat pauzeert op vraag van Pakistan, dat de onderhandelingen leidt. Maar in Iran zelf wordt die pauze toch als een overwinning voor Iran gepresenteerd. Maar er wordt onderhandeld, dat zeggen waarnemers. Niemand weet dus hoe ver het daarmee staat en hoe het vandaag verder gaat.
5: Dank je wel voor de uitleg, Stijn. De OCMW's vragen extra ondersteuning aan de federale overheid om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. De druk is te hoog, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
8: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OCMW's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen. Maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijke werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen. Dat is superbelangrijk ook om de mensen die komen aankloppen, om die ook te kunnen activeren.
5: De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. Recent onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk niet volledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de PFAS-vervuiling in de bodem daar nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
9: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
5: Indaver is het enige bedrijf dat schadelijke PFAS mag verbranden in ons land. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu nog geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en een stuk ten zuiden van de Canarische eilanden. Drie mensen die aan boord waren, zijn overleden. Wellicht zullen drie mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen meer geweest zijn om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen twee doden. Bij een Oekraïense droneaanval op de Krim, het schiereiland dat door Rusland ingenomen is, zijn volgens de Russen 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies heeft plaatsgevonden. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Een verslag van Hermien van Beveren.
3: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
5: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselaren. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselaren nog 1 keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselaren won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. Classics.
2: Radio 1.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Radio 1 Classics live.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Classics.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. De OCMW's vragen ondersteuning omdat ze zwaar onder druk staan. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Amerikaanse operatie om schepen door de Straat van Hormuz te begeleiden is na een paar dagen alweer stilgelegd. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat is er aan de hand?
2: Het is een zoveelste bocht van Trump. Hij pauzeert Project Freedom, terwijl die operatie nog maar net begonnen was en er nog maar 3 schepen onder Amerikaanse begeleiding door die straat waren kunnen varen. Hij doet dat ook amper 3 uur nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, een persconferentie had gegeven waarin hij zei dat de gevechtsfase van de oorlog voorbij is en dat nu alle aandacht gaat naar die nieuwe operatie, namelijk het beveiligen van schepen door die straat.
3: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that.
2: Als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zegt Rubio.
1: En zegt president Trump er ook bij waarom hij de operatie op pauze zet?
2: Ja, hij doet dat omdat de onderhandelingen tussen Iran en Amerika volgens hem in een cruciale fase zitten. In Iran klinkt dat niet zo. Daar wordt die pauze als een overwinning gepresenteerd. Want Iran vond die beschermingsoperatie een schending van het staakt het vuren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is nu trouwens in China, een bondgenoot. Amerika heeft China al opgeroepen om Iran te vragen de straat van Hormuz vrij te geven. We zullen zien hoe dat verder gaat.
1: Dankjewel, Stijn. De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
4: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen, ten gevolge van die explosie van de kosten. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we straks ook tijdelijke ondersteuning.
1: De wekenlange staking bij Bpost heeft het postbedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Het is nog maar een eerste ruwe schatting. De verliezen komen onder meer door de boetes die Bpost moet betalen omdat de dienstverlening tekortschoot en door kosten om de achterstand van brieven en pakjes weg te werken. Veel postpersoneel heeft gestaakt omdat de werkuren zouden verschuiven van 's ochtends naar later op de dag. Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en daarom extra ondersteuning willen van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, nu mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
5: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij Kaapverdië, een 1500 kilometer ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen aan boord zijn overleden. 3 anderen die ziek zijn, zullen opgepikt worden met medische vliegtuigen. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot een paar weken geleden was hij ook al opgenomen geweest. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense droneaanval op de Krim, het schiereiland dat door de Russen ingenomen is, zijn volgens Rusland 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies gebeurd is. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid met 1-0 na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Een verslag van Hermien van Beveren.
6: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale. En de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot. Maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg. En kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet. Terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale. Pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
1: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog 1 keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. Het is fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De wekenlange staking bij Bpost heeft het bedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een eerste ruwe schatting. Het personeel staakte tegen het plan om de werkuren te verschuiven van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. Alles opgeteld komt Bpost nu voorlopig aan een impact van 15 miljoen euro, zegt Mathieu Goudefroy.
3: Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen tijdens die staking. Maar daarbij zitten ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren voor we alle achterstanden in heel het land, vooral Wallonië en Brussel, dan weggewerkt hebben.
2: Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en extra ondersteuning nodig hebben van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, omdat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En de OCMW's krijgen ook nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
4: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
2: De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
5: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
2: De Amerikaanse president Trump pauzeert de operatie om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden. Voor een korte periode, zegt hij, om eerst te zien of er een deal mogelijk is met Iran. De Amerikaanse operatie heeft voorlopig dus maar een paar dagen geduurd en er zijn maar enkele schepen meegeholpen. Maar volgens Trump zitten de onderhandelingen met Iran nu in een cruciale fase. De Iraniërs zien dit dan weer als een toegeving van de Amerikanen. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is ook fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui en af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkels en bordelen in de Brabantwijk in Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, er ligt minder zwerfvuil en de bewoners vinden het rustiger op straat. Dat zegt de waarnemende burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts dicht blijven en de meeste zaken houden zich daaraan. De eerste resultaten zijn dus hoopgevend. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Voor de tijd van het jaar is dat toch wel minder gunstig. Dus we hebben eigenlijk toch wel veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad. Want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
3: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen probeert Ferm Kinderopvang vandaag mensen warm te maken om onthaalouder te worden. De Fermgroep biedt momenteel opvang aan 67.000 kinderen. De nood blijft bijzonder groot, want er zijn meer dan 11.000 plaatsen tekort in Vlaanderen. En het is nu interessanter geworden om in het beroep te stappen, zegt Elke Butiens van Ferm.
5: Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding en eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten. Dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het een boot met drugssmokkelaars op een bekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk gecheckt worden. En de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zoal 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Opdeling vandaag. In het westen blijft het meestal droog. In het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is fris tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui en af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio 1.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Classics. Radio 1.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
3: Radio 1 Classics, live.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Classics. Radio 1.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Dat zegt het parket zelf, nu het onderzoek afgerond is. Vorig jaar deed de politie enkele huiszoekingen in de Joodse buurt in Antwerpen. Ze nam onder meer messen in beslag en lijsten met de namen van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil de twee mannen laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van de geneeskunde. De raad De Kamer moet volgende maand beslissen of er genoeg bezwaren zijn tegen de twee en of er dus ook daadwerkelijk een rechtszaak van komt. Door de droogte in de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. De regen van de voorbije dagen heeft daar niet zoveel aan veranderd. Spaarzaam zijn is dus de boodschap, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: We hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
3: Sinds vanmorgen vroeg is de Duitse politie bezig met een razzia bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze doen huiszoekingen bij 36 verdachte tieners of jongvolwassenen in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en de Duitse veiligheidsdiensten houden hen al een tijdje in het vizier. Ze hadden plannen om aanslagen te plegen tegen opvangcentra voor asielzoekers. Meestal droog weer in het westen, maar in het centrum en het oosten valt er nog een groot deel van de dag regen. Het is ook fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen is er nog een lokale bui mogelijk, dan krijgen we af en toe zon. Vrijdag zon en wolken en opnieuw warmer, richting 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Radio 1.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Enkele chirurgen in ons land doen onnodig en te snel rugoperaties. En in Duitsland zijn huiszoekingen aan de gang bij extreemrechtse jongeren. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen omdat ze jongens illegaal besneden zouden hebben. Het onderzoek van het parket is afgerond. Dries Hirou, waarvan worden de twee precies verdacht?
6: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de twee of niet.
5: Dankjewel, Dries. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert onnodig rugoperaties uit om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Uitleg door Wim de Maeseneer.
7: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
8: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit, maar als ik u niet snel help, dan ga ik het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt. Hè?
7: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
8: Die zeiden dan, oh, dat is raar, nee, was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
7: Verschillende andere patiënten die Pano sprak maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
9: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
7: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
5: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20. Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar man krijgt een schadevergoeding van enkele duizenden euro's omdat er naaktbeelden van haar verspreid waren. 7 mannen hadden die zonder haar toestemming rondgestuurd. Zij verdedigde zich met het argument dat de vrouw een pornoster was. Maar de rechter in Gent vond niet dat de mannen die beelden zomaar mochten verspreiden. De vrouw zelf zit in de gevangenis in afwachting van haar proces voor moord. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Op meer dan 6 op de 10 meetplaatsen staat het grondwater laag of zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. De regen van de voorbije dagen heeft daar niet zoveel aan veranderd. Spaarzaam zijn is de boodschap, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
10: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
5: De regionale president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waar het Hantavirus vastgesteld is naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië en zou over een dag of drie bij Tenerife aankomen. Het Hantavirus bestaat in veel varianten en wordt meestal via knaagdieren overgedragen. Maar de overheid in Zuid-Afrika zegt nu dat bij twee patiënten die naar daar overgebracht waren, een variant is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk ook van mens op mens kan overgaan. Drie mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het Hantavirus gestorven. Op verschillende plaatsen in Duitsland houden justitie en politie huiszoekingen bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Roel Pennemans, het is wel een heel grote operatie.
11: Zeker. De politie viel binnen op 50 plekken verspreid over zo goed als heel Duitsland. Die huiszoekingen zijn gericht tegen 36 verdachten. Volgens de politie mogelijk leidende figuren van die twee extreemrechtse jongerenverenigingen. Het gaat dus om jonge mensen of zelfs tieners. De jongste verdachte zou amper 16 jaar oud zijn. De twee groepen stonden al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten omdat ze zeer openlijk en vaak zeer gewelddadig te werk gaan tegen mensen van bijvoorbeeld de queergemeenschap, buitenlanders of politiek anders.
5: Is er al iemand opgepakt?
11: Voorlopig niet. Met de huiszoekingen zou de Duitse overheid vooral meer informatie willen te weten komen over die netwerken en de structuur van de organisaties. Het Duitse federale parket voert mee het onderzoek. En dat parket heeft eerder al andere extreemrechtse jongerengroepen aangeklaagd, maar niet als criminele organisatie, maar als terreurnetwerk. Zo staat er nu in Hamburg een groep terecht, onder meer voor een aanslag tegen een asielcentrum.
5: Dankjewel, Roel. In de straat van Hormuz is een Frans containerschip beschoten en daar zijn ook gewonden bij gevallen. De beschieting gebeurde gisteravond, een paar uur voor bekend raakte dat de Amerikanen voorlopig ook geen schepen meer gaan begeleiden om veilig door de zeestraat te varen. Uitleg door Frank Renaud.
12: De eerste berichten verschenen in de pers, maar de Franse transportmultinational CMA-CGM heeft het nu ook bevestigd. Eén van zijn containerschepen, de San Antonio, is beschoten in de straat van Hormuz. Het schip, dat vaart onder Maltese vlag, is daarbij beschadigd geraakt. Een aantal bemanningsleden is gewond. Ze zijn van boord gehaald en geëvacueerd en krijgen nu medische hulp, zegt CMA-CGM. Het zou gaan om Filipijnse bemanningsleden. De beschieting had gisteravond plaats voor de kust van Dubai. De San Antonio bevindt zich al weken in de straat van Hormuz sinds de scheepvaart daar is stilgelegd. Volgens Amerikaanse media is het ruim 220 meter lange schip beschoten met een kruisraket. Wie dat deed is onbekend. In een eerste reactie liet de Franse regering weten de beschieting onaanvaardbaar te vinden.
5: Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Daar begon het nieuws mee. Of er ook echt een proces komt, weten we pas volgende maand. In elk geval noemt de Amerikaanse ambassadeur het opnieuw een schande voor België. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Radio 1 Classics, live.

0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
3: Peugeot.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen. Enkele chirurgen in Vlaanderen doen onnodig en te snel rugoperaties. En in heel Duitsland zijn huiszoekingen aan de gang bij extreemrechtse jongeren. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Dat zegt het parket zelf, nu het onderzoek naar de praktijk is afgerond. Dries Giroux, waarvan worden de 2 precies verdacht?
2: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de 2 of niet.
1: Dankjewel, Dries. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert uit geldgewin onnodige rugoperaties uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden. Soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Uitleg door Wim de Mazeneer.
3: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
4: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan gaat het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt. Hè?
3: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
4: Die zeiden van, oh, dat is raar. Nee, was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
3: Verschillende andere patiënten die Pano sprak maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
5: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
3: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
1: Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. Omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hadden verspreid. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De mannen beweerden dat het beelden waren van een anonieme pornoster. Maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding. De vrouw zelf zit in de gevangenis in afwachting van haar proces. De 2 artsen-infectiologen zijn vanuit Nederland op weg naar het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse cruisemaatschappij. 3 mensen die aan boord waren van het schip waar het hantavirus aan boord is, zijn intussen naar Nederland onderweg. 2 van hen hebben symptomen van het virus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. In totaal zijn 3 ouderen gestorven op het schip. De regionale president van de Canarische eilanden ziet het intussen ook niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip naar Tenerife vaart en daar aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Nu is het schip nog vlakbij Kaapverdië voor de westkust van Afrika. Op verschillende plaatsen in Duitsland houden justitie en politie huiszoekingen bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Roel Pennemans, het is daar wel een heel grote operatie?
6: Ja, absoluut. De politie viel binnen op 50 plekken, verspreid over zo goed als heel Duitsland. Die huiszoekingen zijn gericht tegen 36 verdachten, volgens de politie mogelijke leidende figuren van die 2 extreemrechtse jongerenverenigingen. Het gaat dus om jonge mensen of zelfs tieners. De groepen zouden honderden leden tellen die vooral via sociale media als TikTok en Telegram zouden worden gerecruiteerd. Ze stonden al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten, omdat ze zeer openlijk en vaak zeer gewelddadig te werk gaan. tegen mensen van bijvoorbeeld de queergemeenschap, buitenlanders of politiek andersdenkenden.
1: Ja, en is er al iemand opgepakt?
6: Voorlopig niet. Met de huiszoekingen zou de Duitse overheid vooral meer informatie willen vergaren over die netwerken en de structuur van de organisaties. Het Duitse federale parket voert mee het onderzoek. Dat heeft al eerder andere extreemrechtse jongerengroepen aangeklaagd, niet als criminele organisatie, maar als terreurnetwerk. Zo staat er in Hamburg een groep terecht, onder meer voor een aanslag tegen een asielcentrum.
1: Dankjewel, Roel. In de straat van Hormuz is een containerschip van een Franse rederij beschoten. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. De beschieting gebeurde gisterenavond, voordat president Trump aankondigde dat hij Project Freedom stilzet, waarbij de VS schepen helpt om door de straat van Hormuz te varen. Uitleg door Frank Renaud.
7: De eerste berichten verschenen in de pers, maar de Franse transportmultinational CMA-CGM heeft het nu ook bevestigd. Eén van zijn containerschepen, de San Antonio, is beschoten in de straat van Hormuz. Het schip, dat vaart onder Maltese vlag, is daarbij beschadigd geraakt. Een aantal bemanningsleden is gewond. Ze zijn van boord gehaald en geëvacueerd en krijgen nu medische hulp, zegt CMA-CGM. Het zou gaan om Filipijnse bemanningsleden. De beschieting had gisteravond plaats voor de kust van Dubai. De San Antonio bevindt zich al weken in de straat van Hormuz sinds de scheepvaart daar is stilgelegd. Volgens Amerikaanse media is het ruim 220 meter lange schip beschoten met een kruisraket. Wie dat deed is onbekend. In een eerste reactie liet de Franse regering weten de beschieting onaanvaardbaar te vinden.
1: In Venetië is daarnet het Belgisch paviljoen officieel geopend tijdens de 61ste Biennale van Venetië. Dat is het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld. En het wordt om de twee jaar georganiseerd. Een verslag van Joris Vergeijlen.
8: Grijs en somber weer in Venetië en dat zet de toon voor deze biennale. Er is heel wat kritiek op de organisatie te horen, omdat Rusland en Israël mogen deelnemen. Vandaag was er luid protest voor het Russisch paviljoen. Minister van Cultuur Caroline Genet, die het Belgisch paviljoen opent, deelt die kritiek.
9: Kunst is altijd politiek, maar als kunst propaganda wordt voor regimes die genocide plegen of die Europa en onze waarden aanvallen en een Oekraïnse cultuur vernietigen, dan moet daar protest tegen zijn.
8: Toch is het vooral de kunst waar het om zou moeten draaien. In de paviljoenen veel performancekunst deze editie. België heeft daar een sterke reputatie, zegt Miet Warlop. Zij vertegenwoordigt ons land als allereerste performancekunstenaar.
10: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen.
8: De Biennale van Venetië loopt nog tot 22 november.
1: Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt, met in de namiddag lokale buien. Tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter, tot 19 graden. Het Antwerpse parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Daar begonnen we mee. Of er ook echt een proces van komt, weten we pas volgende maand. De Amerikaanse ambassadeur in ons land noemt het opnieuw een schande voor België. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 1 Classics, live.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
3: Peugeot.
4: Classics.
5: Radio 1.
6: Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
7: That sounds like us.
6: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
7: Right.

0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Classics.
6: Radio 1.
7: Het is 2:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert uit geldgewin onnodig rugoperaties uit. Dat blijkt uit een onderzoek van ons onderzoeksprogramma PANO. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. En dat is misdadig, zegt pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven.
8: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse. En daar hoort ook bij dat je je handen op de patiënt legt en een goed onderzoek doet.
7: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20. In Temse in Oost-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een varkensstal. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal. Geen enkel dier heeft het overleefd. Volgens de burgemeester is er geen asbest vrijgekomen. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer is nog aan het nablussen. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. 2 infectiologen zijn vanuit Nederland op weg naar het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de cruisemaatschappij. 3 passagiers waren al van boord gehaald voor verzorging. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. Intussen wordt nog steeds gediscussieerd over waar het schip mag aanmeren. Nu ligt het nog voor de kust van de Kaapverdische eilanden. De regering in Madrid had toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, maar dat ziet de regionale overheid daar niet zitten. 8 opvarenden zijn besmet of vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn dus aan het virus overleden. Vanmiddag wordt het overal droger, wel met veel wolken. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien. Tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 1.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ondervindt op dit moment geen problemen door brandstoftekorten. Maar de maatschappij blijft waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
2: Wel, dat betekent dat Brussels Airlines niet ver kan vooruitkijken. De olieleveranciers kunnen kerosine 100% garanderen voor de komende weken, maar dus niet langer. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg de klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een kerosinetekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug. De hoge olieprijzen hebben voorlopig maar een beperkte invloed op de resultaten van Brussels Airlines. Dat komt omdat ze zich samen met de Duitse moedergroep Lufthansa grotendeels had ingedekt tegen stijgende prijzen.
1: Dankjewel, Steven. In Temse in Oost-Vlaanderen heeft een zware brand gewoed in een varkensstal. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal. Geen enkel dier heeft het overleefd. Volgens de burgemeester is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. Vandaag opent het Belgisch paviljoen op de Biennale van Venetië. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst in de wereld. Voor het eerst wordt het Belgische paviljoen performance kunst getoond. Kunstenaar Miet Warlop, die ons land vertegenwoordigt op de Biennale, vindt het een logische keuze, omdat de Belgische podiumkunsten een sterke reputatie hebben.
3: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen. En langs de andere kant denk ik dat we in België echt wel heel uitzonderlijk zijn in de podiumkunst. Ik denk wel dat ook van de overheid een goede keuze is om dat eens in het paviljoen te brengen.
1: Zaterdag opent de Biennale voor het publiek. Ook Rusland en Israël zijn vertegenwoordigd en dat leidt tot kritiek. De Biennale van Venetië loopt nog tot eind november. Vanmiddag wordt het overal droger, maar wel met veel wolken. We waren rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op Velux.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Lab 9 presents.
1: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Ja, joh.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be
4: Radio 1 Classics, live.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Zeker 3 hogescholen en universiteiten bij ons zijn het slachtoffer van een datalek. Het zijn de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en Artevelde, de Hogeschool in Gent. Het lek is een gevolg van een hackersaanval op bepaalde software die de scholen allemaal gebruiken. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers in totaal zijn getroffen. Door het lek zijn namen, mailadressen en interne berichten van studenten en medewerkers gestolen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel niet. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
6: I think actually that customers really can buy that. Their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
5: Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, onder hen de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen doelwitten van de gewapende Libanese militie Hezbollah, omdat Hezbollah het staakt het vuren heeft geschonden. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. En op de Biennale van Venetië is vanmiddag het Belgisch paviljoen geopend. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Naast een centrale tentoonstelling zijn ook heel wat landen vertegenwoordigd met een eigen paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door kunstenaar Miet Warlop. Het is meteen ook de eerste keer dat een performance-kunstenaar die eer krijgt. De organisatie van de Biennale ontving heel wat kritiek, omdat ook Rusland en Israël zijn uitgenodigd. Uit protest daartegen is de jury opgestapt. De prijsuitreiking wordt dus uitgesteld, maar de Biennale gaat gewoon door zoals gepland. Vanmiddag wordt het overal droger met veel wolken wel. We halen rond 13 graden in het centrum. Morgen op veel plaatsen bewolkt met in de namiddag lokale buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en dan is het ook zachter tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Classics.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van hackers. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende kerosine voor de komende 4 tot 6 weken. En in het Verenigd Koninkrijk zijn er morgen lokale en regionale verkiezingen. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer geworden van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt. Volgens Ine van Zeeland, privacy-expert aan de VUB, lijkt het datalek mee te vallen. Maar moeten studenten en docenten wel waakzaam zijn?
2: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden om vervolgens ernstiger lekken te veroorzaken.
1: In het Vlaams parlement is vanmiddag gedebatteerd over de beslissing van de Vlaamse regering over het drinkwaterplan, de energiemaatregelen en de begroting. Volgens de oppositie stelt het akkoord niets voor. Er klonk dan ook veel teleurstelling van op de oppositiebanken. Een verslag van Lone van Erp.
3: U heeft de verwachtingen niet ingelost, u heeft gefaald.
4: Dat is het verdict van Chris Janssens van Vlaams Belang. De regering zou meer moeten doen om de energiefacturen betaalbaar te houden. Dat vindt ook Jos Dazen van PvdA.
3: Hoe kunnen jullie de mensen zo in de steek laten op het moment dat de facturen zo door het dak gaan?
4: Ook het drinkwaterplan, dat onder meer de vervuiling met PFAS en andere schadelijke stoffen moet aanpakken, is een flop, vindt Mieke Schouwvlieg van Groen. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de regering, maar daar is zij niet van overtuigd.
5: Merci, minister Bruins. Merci, N-VA. Merci vooruit voor een deal op kap van de volksgezondheid.
4: Jasper Pille van Anders maakt zich dan weer ernstig zorgen over de begroting.
6: Het enige wat jullie hebben gedaan is de hete brei vooruitschuiven naar september en ondertussen de begroting laten rotten.
4: In september moet de regering in elk geval op zoek naar ruim 1 miljard euro om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen.
1: Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ondervindt op dit moment geen problemen met brandstoftekorten. Maar de maatschappij blijft waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
7: Dat betekent dat Brussels Airlines niet ver kan vooruitkijken. De olieleveranciers kunnen kerosine 100% garanderen voor de komende weken, maar dus niet langer. Toch wil topvrouw Dorothea van Boksberg de klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een kerosine tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
8: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
7: Ja, de hoge olieprijzen hebben voorlopig maar een beperkte invloed op de resultaten van Brussels Airlines. En dat komt omdat ze zich samen met de Duitse moedergroep Lufthansa grotendeels had ingedekt tegen de stijgende prijzen.
1: Dankjewel, Steven. De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen, nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op de groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is niet noodzakelijk voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
9: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte. Maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
1: Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in delen van Engeland, maar ook de parlementen van Schotland en Wales worden herverkozen. Vooral in Wales kan dat de kaarten flink doorheen schudden, want er verandert heel wat aan het kiessysteem. Katrien van der Schoot vanuit Wales.
10: Hi guys, hi everyone. Nice to be back.
11: Een vergadering van het Jeugdforum in Torfijn. Met podcasts en filmpjes maken ze leeftijdsgenoten bewust van hun democratische rechten. Voor het eerst kunnen ze vanaf 16 jaar stemmen voor het parlement in Wales. Zo kunnen we onze stem laten horen, zegt Charlotte.
12: It's an opportunity for young people to have their say, really, and get to feel like their voice is heard.
13: Good morning, how are you? Hello.
11: Ook het nieuwe kiessysteem in Wales kan de politieke kaarten doorheen schudden. Voortaan telt elke stem in verhouding zoals bij ons. Lindsay Whittle van de nationalistische partij Plaid Cymru is blij dat het recht van de sterkste voorbij is.
14: It's finished. It will always have to be, as it is in most European countries, a coalition of governments and ideas and thoughts.
13: Come on in, you go, you.
11: Regeringspartij Labour zou hier in Wales zwaar verliezen. Plaid Cymru staat nipt boven het rechtspopulistische Reform UK. De laatste pamfletten zijn belangrijker dan ooit.
15: Thank you, all the best, Lindsay.
14: Thank you very much. Thank you.
1: De zoon van de Noorse kroonprinses krijgt geen enkel band. De rechtbank in Oslo heeft zijn verzoek daartoe afgewezen, omdat de kans op herhaling van de feiten te groot is. Marius Høiby zit in voorhechtenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van verschillende vrouwen. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand uit zijn familie niet naar de gevangenis kan komen wegens de slechte luchtkwaliteit. Vermoedelijk gaat het om zijn moeder, met de Maurit, die aan een ernstige longziekte leidt. Volgende maand doet de rechter uitspraak in de zaak. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden, de oprichter van televisiezender CNN. Dat was de eerste commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond, waarmee Turner een revolutie veroorzaakte in de tv-wereld. Later verkocht hij CNN aan Time Warner. Turner was onder meer een tijd lang getrouwd met de actrice Jane Fonda. Hij was 87 jaar oud. Laszlo Fazekas, voormalig speler en trainer van voetbalclub Antwerp, is overleden. Hij was 78 en leed al een aantal jaar aan de spierziekte ALS. De voormalige spits begon zijn carrière in zijn geboorteland Hongarije. Hij speelde 4 seizoenen bij Antwerp tot 1984. Daarna speelde hij ook bij Sint-Truiden. En daarna ging hij aan de slag als trainer, onder meer bij Eendracht Aalst, Harelbeke en Union. Het blijft droog vanavond bij temperaturen tot 9 graden vannacht. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Het datalek aan verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten, daar begonnen we mee. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Maar volgens de getroffen scholen zijn er geen wachtwoorden gelekt. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classic. De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Radio 1.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Classics.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van hackers. In het Verenigd Koninkrijk zijn er morgen lokale en regionale verkiezingen. En op de Biennale in Venetië hebben Russische en Oekraïnse activisten geprotesteerd tegen de deelname van Rusland aan het evenement. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt, wel berichten tussen gebruikers. En daarin ziet ethisch hacker Inti de Keukenleren mogelijk een probleem.
4: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
3: In het Vlaams parlement is gedebatteerd over de beslissingen van de Vlaamse regering over het drinkwaterplan, de energiemaatregelen en de begroting. Volgens de oppositie stelt het akkoord niets voor. Er was dus veel teleurstelling te horen op de oppositiebanken. Een verslag van Lone van Erp.
5: U heeft de verwachtingen niet ingelost, u heeft gefaald.
6: Dat is het verdict van Chris Janssens van Vlaams Belang. De regering zou meer moeten doen om de energiefacturen betaalbaar te houden. Dat vindt ook Jos Dazen van PvdA.
5: Hoe kunnen jullie de mensen zo in de steek laten op het moment dat de facturen zo door het dak gaan?
6: Ook het drinkwaterplan, dat onder meer de vervuiling met PFAS en andere schadelijke stoffen moet aanpakken, is een flop, vindt Mieke Schouwvlieg van Groen. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de regering, maar daar is zij niet van overtuigd.
7: Merci, minister Bruins. Merci, N-VA. Merci vooruit voor een deal op kap van de volksgezondheid.
6: Jasper Pille van Anders maakt zich dan weer ernstig zorgen over de begroting.
8: Het enige wat jullie hebben gedaan is de hete brei vooruitschuiven naar september en ondertussen de begroting laten rotten.
6: In september moet de regering in elk geval op zoek naar ruim 1 miljard euro om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen.
3: De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen. Nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op de groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is niet noodzakelijk voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
9: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte. Maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
3: Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in delen van Engeland, maar ook de parlementen van Schotland en Wales worden herverkozen. Vooral in Wales kan dat de kaarten flink doorheen schudden, want er verandert heel wat aan het kiessysteem. Vanuit Wales, Katrien van der Schoot.
10: Een vergadering van het Jeugdforum in Torfaen. Met podcasts en filmpjes maken ze leeftijdsgenoten bewust van hun democratische rechten. Voor het eerst kunnen ze vanaf 16 jaar stemmen voor het parlement in Wales. Zo kunnen we onze stem laten horen, zegt Charlotte.
11: It's an opportunity for young people to have their say, really, and get to feel like their voice is heard.
12: Good morning, how are you? Hello.
10: Ook het nieuwe kiessysteem in Wales kan de politieke kaarten doorheen schudden. Voortaan telt elke stem in verhouding. Zoals bij ons. Lindsay Whittle van de nationalistische partij Plaid Cymru is blij dat het recht van de sterkste voorbij is.
13: It's finished. It will always have to be, as it is in most European countries, a coalition of governments and ideas and thoughts.
14: Come on in, you go, you.
10: Regeringspartij Labour zou hier in Wales zwaar verliezen. Plaid Cymru staat nipt boven het rechtspopulistische Reform UK. De laatste pamfletten zijn belangrijker dan ooit.
15: Thank you, all the best, Lindsay.
16: Thank you very much. Thank you.
3: Op de Biennale van Venetië hebben het feministische collectief Pussy Riot en de Oekraïense actiegroep Femen gedemonstreerd voor het paviljoen van Rusland. Rusland neemt voor het eerst sinds het Oekraïne binnenviel weer deel aan de Biennale. En dat leidde tot veel kritiek op de organisatie. Collega Joris Vergeijlen kwam net aan toen het protest begon.
17: Toen we met de boot op weg waren naar de Biennale tuin, zagen we boven een paviljoen een grote roze wolk. Dat bleek een rookbom te zijn die gegooid werd naar het Russisch paviljoen. Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïense verzetsgroep Femen met roze bivakmutsen, leuzen op hun borsten en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon. Dat heeft misschien een half uur geduurd en daarna is het paviljoen gewoon terug opengegaan. Dat blijft nog zo tot zaterdag, dan sluit het voor de rest van de Biennale. Er wordt misschien nog wel meer protest verwacht.
3: De Biennale van Venetië loopt tot 22 november. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden, de oprichter van televisiezender CNN. Dat was in 1980 de eerste commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond en zo een revolutie veroorzaakte in de toenmalige tv-wereld. Later verkocht Turner CNN aan Time Warner. Ted Turner was onder meer ook een tijd lang getrouwd met de actrice Jane Fonda. Hij was 87. In het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze twee keer tweede, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. In een sprint haalde onze landgenote het met voorsprong voor haar ploeggenote Anna van der Breggen. Kopecky is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. De frustratie van de voorbije dagen is weg, zegt ze.
18: Ja, toch wel. Ik bedoel, de binnende condities zijn er. En ja, dan komt je twee keer heel... heel dicht en ja, dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ja, ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
3: Shari Bosuit werd vierde in de sprint. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag enkele buien. We halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. We begonnen dit bulletin met het datalek aan verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten. Hackers hebben de namen en e-mailadressen van studenten en docenten gestolen. Volgens de getroffen scholen zijn er geen wachtwoorden gelekt, maar experten waarschuwen wel voor mogelijke chantage. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Antwerpen is er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier Bart De Wever op de plannen van het Antwerpse parket om twee Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De twee zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageerde alvast opnieuw furieus. De Wever blijft erbij dat iedereen de wet moet respecteren.
2: Daarop kun je uiteraard niks toegeven, dat is nogal evident. Maar ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die geldt voor iedereen zonder aanschijns des persoon welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
1: Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder meer om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en e-mailadressen van studenten en docenten in handen. Er zijn volgens de getroffen scholen geen wachtwoorden gelekt, wel berichten tussen gebruikers. En dat kan mogelijk een probleem vormen, zegt ethisch hacker Inti de Keukenlaere.
3: Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is niet bang voor een wereldwijde uitbraak van het hantavirus, zoals bij corona. Het risico is gering, zegt de topman. Het hantavirus is aangetroffen op een cruiseschip dat voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. 3 opvarenden zijn overleden, 5 anderen zijn ziek. De WHO wil dat het schip doorvaart naar de Canarische eilanden en dat de passagiers vandaar gerepatrieerd worden. Maar de lokale overheid van de Canarische eilanden, die bij Spanje horen, willen het schip voorlopig niet laten aanmeren. Er zijn nog een 140-tal passagiers aan boord. In de Verenigde Staten is Ted Turner overleden. Hij was de oprichter van televisiezender CNN in 1980. Turner lanceerde met het Cable News Network voor het eerst een commerciële televisiezender die de klok rond nieuws uitzond. Daarmee veroorzaakte hij een revolutie in de televisiewereld, die wereldwijd ook invloed had op de politiek, vertelt Amerika-kenner Björn Soenes.
4: 24-7 news cycle, maar dat heeft de besluitvorming zelfs in de wereld veranderd. Men noemt dat zelfs het CNN-effect door de emotionele impact van de beelden die blijven stromen 24 uur aan een stuk. Worden beleidsvoerders aangezet om sneller beslissingen te nemen en wordt de publieke opinie sneller beïnvloed.
1: Ted Turner was 87. Het blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken. In de namiddag enkele buien, we halen dan tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Bericht Schabrix. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
2: Ja, het schip is dus, zoals je zegt, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht. Maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het 2e vliegtuig, horen we net, is geland op Schiphol intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
1: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
3: Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
1: De discussie over drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat de mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan-warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
4: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Zo zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
5: Drinkt u geen kraantjeswater?
6: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
7: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
1: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuur is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuur wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip. Maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts, dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
4: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
3: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Cape Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
2: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria en daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
1: Ja, en is de verspreiding van dat Hantavirus nu onder controle?
2: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Cape Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
1: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
3: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid. Want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
1: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
4: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
5: Drinkt u geen kraantjeswater?
6: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
7: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
1: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag dag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Classics. Radio 1.

De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Margot Kloet van Zorgnet Icuron reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
3: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
2: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwingen. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er spraken van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, omdat het nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strings.
2: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaapverdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
1: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. En daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwingen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
1: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
4: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook 2 controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over 2 wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal, van Rode Duivel Leandro Trossard.
1: Het weer nog, vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei zit er op. Een goede nacht.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics.
1: Radio 1. 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder, als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor, onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
2: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen, nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
1: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen Compagnie dus in de finale, maar dus wel één Belg op het plein, hopelijk. Het weer dan nog. Vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen. Daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Classics.